Sondag net na 1:00 is weer tyd vir alles en nog wat. Dankie aan Sue Botha wat hierdie week se woord gekies het en sy het gewonder waar die woord emosies ons kan neem. Musiek kan ons laat glimlag, huil, onthou, ontspan of selfs ongemaklik maak, soms nog voordat ons self mooi weet wat ons voel. Kom kuier saam met my Johan van Lille in alles en nog wat, Sondag net na 1:00.

0: nieuwsgierig.
1: Nou vandag is ek nou weer hierso waar dit saak maak waar mense lekker Afrikaans praat. Met wie praat ek nou?
2: Met Evan.
1: Evan, hoe gaan het met jou vandag?
2: Ek is alright en self.
1: Lekker, lekker. Wat was jou, hoe jou dag gelyk sover?
2: Het was maar net een dag, ja.
1: Is het?
2: Was lekker, ja.
1: Was het lekker?
2: Ja, maar het begin maar nou net.
1: Het begin het nou net, hoor. Jy het nie jou rapporte gekry wat jou naweek gaan opmorsie.
2: Ek het hem lang al gekry, ja.
1: Is het? Voel je trots op het?
2: Ja.
1: Ja, hy is kwaai. Luister het, man, even begin vinnig by jou hoor, man. Wanneer hou liefde op om liefde te wees en dan word het beheer?
2: As het voel lyk of ek is die enigste een wat try om my relationship te hou van die ander ene gee nie as meer as ek gee nie. So ja, dan voel het as hy, ja.
1: Of voel het so iemand beheer jou?
2: Ja.
1: Okay, en dan wil ek bykie dieper gaan. Nou, wat beheerende, jy ken ons as mens al beheer, beheerende gedrag word dikwils met liefde gewaar. Kan iemand jou lief hê en terselfde tyd jou beheer?
2: Nee, ek voel het verkeerd om iemand lief te hê en iemand te beheer van... As jy iemand lief het, jy sal enige iets doen om die mens te rots te hou, yeah. En om die mens te maak laat om een beter persoon te voel. So,
1: yeah, yeah,
2: as jy maak laat die mens nie soos hy voel, dan ken ons jy, ja. So, dit kan nie gebeur nie.
1: Is het? Het jy al een voorbeeld van die gehad in jou leven?
2: Ja, ek het al baie keer, ja. Ek het getraai en getraai, maar ja.
1: Wat het gebeur?
2: Eish, die meisiekinders, eish, ja. Hy sit my maar net geloos, jong, hey.
1: Is het? Ja. Ja. Want jy wou nie een pakkie 2-minute noodles gekoop met elke dagie.
2: Ja.
1: Is het gaan het oor die?
2: Ja.
1: Okay, nou ek wil by jou iets bykie korter hoor. Kan jy vir my een voorbeeld gee van die rechte type liefde vir jou?
2: Die rechte type liefde is as al twee try om my relationship te hou en as al twee beklei.
1: Ja.
2: So het kan nie net een as wat 50 gee en die ander ene gee niks. So ja, as al twee try dan die relationship reg, dan sal het reg as.
3: Liefde word beheer wanneer jy jou probeer verander of beperk om jouself te wees. Liefde wat jy beheer, laat jou uiteindelik kleiner voel. En gesonde liefde laat jou eerder veilig, vry, gerus, gerespekteer, gewaardeer en gelijkwaardig voel. Het hoort nie een tronk te wees van jou vryheid, vry of sekuriteit nie. Dit behoort eerder een plek te wees waar jy veilig genoeg voel om jouself te wees, te groei en jou eie mens te blijf. Moet nie laat iemand jou beheer nie, is nie moeite waard nie.

So om die vraag te antwoord wat sê, wanneer word liefde beheer? Dink ek is, wanneer jy nou vir my gaan sê, wat te dra? Specifiek wanneer ons na sekere plek toe gaan. En ek wil net myself wees. En dan is jy nou opinie van, wanneer hy is te kort, of hy is te lang, of het is te formeel. En daar is nou nie een theme of so iets nie, ish. So, en, om eerlijk te wees, as iemand nou elke dag begin te highlight om te sê, jy doe nie die, ek denk dat is nou, nee, dat is een red flag van my. En om die tweede vraag te antwoord, hoe behoort gezonde liefde aan een vrou eerder te laat weer? Ek vraag nie eens vir baie nie, ek wil toch net hê, jy moet die skotel goed saam met my was, ek wil toch net hê, jy moet asseblief een bietjie die uitvee, Fietje, maak een bietjie die kooi op, of maak een bietjie van my breakfast, dat is gezonde, want luister een bietjie, geef vir my die hele liefde wat ek vir jou gee, leer een bietjie my love language, zodat ons, dit is nou nie elke dag, so dat, maar hier of daar, so, dan is het een bietjie gezond vir my, want dan

In RSG Landbou bespreek ons back and close hier biosekuriteit en die vervoer van diere na landbouskoue. Dan vind ons uit wat die verskil tussen Shiraz en Sira is. Vrydagoggend 25:05 saam met my, Eloise Pretorius.

Ja, mes, amos, ik geef aan, ik heb geen woord langs, maar een sessie om te kopen in 30 keer konkerado, ik schrijf hem. Dit jaar ik kan kontrom, ik heb money trust, kwa, money trust, kwa, money trust, kalakta, kwa, tuusika, kalakta, kwa, ik heb geen kokoman, kwa, aber sing, sing, intima, akapanga, dit jaar ik.

Belof the land that they ten comes can own at Sane, Triamago Ankat, and Treska Tramet Tinek Amako, 5 tahmanites young Gekrawa, Nuk Esica Tin Hamanites Eahua, Yalfiria Secot Amproham, Hirisanya Gokoze, Kaikosite, Tiakrin Tikumate, Goko di Kum and Goko di Kwana Ati, Agokozim Goem Kin, his Nakosta Maha, Tia, Ge Atimukat and Kaikozi, Tia Te, Aikuko Kwaha, Proham Zikim. Kai kuzin iskati tia tri kerinti ko matendi kuri kuzema kona zika za onka oke no kasn onka kita mangu te tru tru kutengui tati kwenye tu kwe te kuma kwa antu nisa kerinti kuri kuzi fer au tiri kaho anza ya ati tamzika kende kuri kwen ai khara kwa tete ansi tu kwe te mo to mako kako kwa na heti heti mo kous nako kwa kha gako ai zite mo tes nako ngam kwe mkinde kuri kuzi tuku Atomako, sit are kote kai kwa kutsetse kwa kukunya di anienza, ti ya kuzi temu kunyi kiteti nkamska kwa kuzi, te ya tat ai kutuwa di ti, veta zikehen kuzi yo ka temu tia tinsa tina sana kukunwa tem, kwa kande kuri kuzi ai ki, nde kuri kuzi temu ai di kamzike, nukuni kai kuzi temu woko kum ke hekam anta ti makike heti no, ma kwa neka ke hekam kaw kwenko kehe gyaurita, hasuk unyi kitansi kai kuzi kiteti ya kri kirinti kuma di radio nerten siyevan owa ni ke FMK, programe se kwa nga gaw kuzi yamsna kwata hango siya kwa khiri sahinye eisi katemu kano ahmani tezi ea kwa yalfirek amati kwa kham nung kia habori ti angata ti hengta I eisi katemu kaya ti kong alfa khamiende ker kasi ka ei amye kite hi kwi nadiyoka of kwi kwa diyoka temu ka kaite eisi kaya ti kong alfa Hamien de Kerke kam, dat ze boriku hoze Surinatam. Hier is een verzoek dat die federanen al die oude soldaten is uitgaan nooit om een vergadering bij Kong Alpha Hamien de Kerk bij te wonen om 3 uur vandaag. Zo al die federanen oude soldaten wordt hartelijk uitgaan nooit om een vergadering bij Kong Alpha Hamien de Kerk. Om 3 uur bij te wonen. Dat is wat ik kwam. Ze boriko hoe ze tinze radio ze aan ze surinaat de aanka kuta team. Kau koze programma kwanam kati se tato darana kateka angos ya kwa khiri sahinye. Ya ofirek amati kwa kham. Tiyo yurna altamit programma deetak enzaimako tise tato darana kaisahinye.

krijg je een briefje hier op mijn eenzame eiland. En zit het in een bottle, niet een fancy in me. Zonder een van plastic.

0: Goeienaand.
1: Goeienaand, Sekwanda.
0: Hoe gaan het, meneer Tano?
1: Altijd lekker, hoe gaan het daar?
0: Je hebt om te klaan, hè?
1: Asai.
0: Dankie, Rakie. Vanaand gaan ons oor toerisme moet die dorp beter.
1: Yes, ons gaan het op een keer de oude gezels.
0: Om nie nog meer tyd te mors nie. Wat maak een munisipaliteit meer aantreklik vir toeriste as anders?
1: Baie dankie vir die vraag. Sekwanda, net voor ek antwoord, goeienaand aan al die luisteraars oor die spectrum van radio XKFM. Ek is seker nou al, ek kan amper sê, ou stem op die radio. Dit is nou die tweede keer wat ek met Sekwanda praat, maar vir die luisteraars wat vanavond vir die eerste keer luister na hierdie vreemde stem op die radio, ek is Donnelly Janu, raadslid verbonde aan die plaaslike municipaliteit, hier in die Namakwa district, Kaima municipaliteit, dan is ek raadslid verbonde aan die plaaslike municipaliteit, hier in die Namakwa district, Kaima municipaliteit, dan is ek lid van die

Ach, ik am tako in een vier dagen meneer. Je gaat onder de enzieve koen ska FM ziekje. Gezondheidsprogramma zijn kun je am ze nog wat dat twaante. Ze gerisen je wagen je gaan tien dagen meneer. En je gaat ha nieke iri ik am tio zwanga tausen en in zat bij kus de kom al koude Tama kwe ataka wovluti a hot squat a common de mungota close and size ha do we make a size ha train on good noise and get to cave a hot squat program kit a coma and a dear sure am I.

Die donker kom van buiten en syfer deur die ruiten. En ek gooi nog een paar kool op die vuur. En die tafel en die laaikas en alles wat eers vast was versmelt tot blote skaries ten die muur. Ons drome van gister word somber en sinister, want kyk, alles het een vastgestelde uur. Ons beplan torenblokke, maar die slopers is betrokke, en ons drome is bloot skadies ten die muur. Met orrelige leiding kom die voorspel ter die scheiding, maar is alles recht, die liefde is een vuur. En van die vurige hofmaak hoor ons later in die hofspak, maar die liefde is een skaar.

Die Sanctus uit Fauré's Requiem, werk 48. Die sangers was die soprano Robert Chilcott, saam met die koor van King's College in Cambridge en die Nieuwe Philharmonia Orkest, allemaal onder leiding van Sir David Wilcox. Hier is nou een suikerklontje. En het wordt gespeeld door een van die grootste pianisten van ons tijd, Marta Argerich, wat nog steeds groot concerten hou terwijl ze al oor die 80 is. Dit is Robert Schumann, zijn geliefde Träumerei.

Martha Argerich, een van die werkelijk groot pianisten van ons tijd. Wel, haar tijd is al amper voorbij. Zij is 82 in die stadium. En het was Träumerei van Robert Schumann. Nou, hier is een opname wat ongelukkig niet werkelijk een goede klank heeft, niet? Maar dat is in 1949 opgenomen. Toen kleine Martha net 7 jaar oud was. Het is een deel van die stadige deel van Beethoven's eerste klavierconcert. Ik weet niet wie die orkest is, nie, maar die pianist is die 7-jarige Martha Argerich. En u moet maar vergeven, die klank is zwak, maar dat onthoud is 1949. En ik speel ook maar net een stukje daarvan.

Vooral die fijngevoeligheid, ik denk het is nou weer tijd om terug te komen. Dat was die Budapest strijkkwartet met Ezio Pinza en wat hij noemt baie stoute liedje. En zo was het. Een van die baritons, naar wie se stem ek gereeld met groot oorgawe kan luister, is die van Robert Merrill, Amerikaner gebore in die Bronx. Hier verlang hy na die alleenheid en die grootsheid van die prairie.

Een mens vergeet hoe een voortreffelijke zangeres Doris Day eindelijk was. Dit was haar weergawe van Secret Love. Nou, denk ik, ons is amper bij die heel laatste. En dat is die Rolling Stones. Kan een mens dit nou glo? In een verhewe program soos die. Maar ons het vandag so een bietjie meer lichter sy ook gewys. Maar moet nie te gemakkelijk raak nie. Volgende week is ons weer terug. En dan is het No More Mr. Nice Guy. En nou het ek genoem van die Rolling Stones. Hier is Painted Black en het word gespeeld door een symfonieorkest. Nie te versmaaien nie, denk ek.

0: sluit komende naweek by Sondag met Fritz aan, waar ons die lied gaan gedenk. Die lied as emotionele anker, kunstvorm, uitdrukking en verteller.
1: Music was my first love, and it will be my last.
0: En dis muziek uit die 60s en die 70s. Sondag met Fritz, tussen 3 en 5.